0: bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit, die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Geld, Zeist, Elst of Apeldoorn?
5: Agrotuin en dier.
6: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
5: Agrotuin en dier.
6: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
2: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
3: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
4: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
5: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
6: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Bos. En Black is Black. En daarvoor de knuffelplaat voor vandaag, deze donderdag, de 10e september. Yves Berendsen van de Beste Zangers 2026. Ja, ja, Clouseau, Verlangen. En de aflevering waar dus de liedjes van Clouseau werden gezongen door de Beste Zangers. Tenminste, de andere artiesten. Of het de Beste Zangers zijn, ja, daar zijn de discussies over verdeeld. Maar daar ga ik me niet mee bemoeien. In ieder geval, de liedjes van Clouseau werden in die aflevering van de Beste Zangers, was aflevering 1 trouwens, gezongen. En Yves Berendsen, hij wordt vandaag geknuffeld met het Clouseau-nummer Verlangen. Het is inmiddels 14 na 7. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de donderdagse aflevering van de Veluwe Staat Op. Ja, het is het bekende verhaal, de vaste presentatoren, tenminste de vaste presentator is er niet. Invaller nummer 1 is er ook niet. En dan komt op het lijstje mijn naam naar voren. En dat betekent dat we tot aan 9 uur samen doen. Wat gaan wij samen doen? Nou, we kijken naar de kranten van vandaag. De voorpagina van de Telegraaf en de Stentor. De online artikelen van de genoemde kranten. Natuurlijk de websites. De website van RTV Nunspeet, maar ook de website van de VRMG komt langs. We kijken ook nog naar wat andere nieuwsberichten en we hoorden het zojuist al in de filemeldingen. Op de N30, ja, een ongeluk, stilstaand verkeer daar en ja, wat wil het noodlot, een ongeluk met een bergingswagen. Nou weet ik niet of de bergingswagen de auto die opgehaald heeft nog al op de bak had of dat hij nog een auto op moest halen. Dat weet ik niet, maar ja, een bergingswagen betrokken bij een ongeluk. Zo zie je maar weer. Dus dan moet er weer een andere bergingswagen, ik denk een hele grote, komen om dat weer op te lossen. Nou, er was ook nog een andere vrachtwagen bij betrokken, dus een chaos al daar. Kijk ook nog eventjes alvast vooruitlopend op het uitgebreide weerbericht, heel kort na het weer, want wat krijgen we vandaag? Een dag rustiger weer. Na de stevige buien van gisteren krijgt het weer de kans om vandaag even op adem te komen. Maar het is van korte duur, want morgen neemt de wisselvalligheid alweer toe. Blijf luisteren naar Nunspeet.

je dansen heel de nacht. Wat een gezellige beginplaat hier bij de Ochtendstart. Oftewel, de Veluwe start op hier op Radio Nunspeet. De krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Kritiek op jonge parttimers. Nou, wie heeft daar nu kritiek op? Nou, dat is de VVD-fractievoorzitter, want die wil dat de vijfdaagse werkweek weer de norm wordt. Met jongvolwassenen die maximaal 3 of 4 dagen per week willen werken, kan Nederland namelijk niet groeien. Zo klaagt VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij dus. Hij pleit ook voor vacaturestops bij de overheid. Nou, voor tieners is 9-11 geen herinnering, maar een TikTok-uiting. Ja, 9-11 weten we het nog. Sommige mensen hebben het live op de tv gezien. Viertal gekaapte vliegtuigen zorgden voor ellende toen in Amerika, in New York. 9-11. Een chef-kok uit Zwolle die maakt chips van schil van aardappels. Want hij gebruikt namelijk het lekkerste onderdeel om verspilling tegen te gaan. Nou, maar eens een keer proberen daar in Zwolle. En dan de staking van gisteren. Hopen tegen beter weten in geen treinen en amper bussen vanwege de landelijke OV-staking. Nou, ziet ze in Deventer, die waagde gisteren toch de gok. En ja, heeft verschillende keren gezegd, nou, ik wacht nog heel even. Nou, hoe lang die heeft staan wachten, ik weet het niet. Maar nou ja, hij staat op de foto nog behoorlijk positief gemutst. En in een andere krant las ik ook een verhaal in Amsterdam. Daar zitten mensen te wachten op het pontje. Ja, de pont over het IJ. Want die voer ook niet. Zo zie je maar weer. Openbaar vervoer, ook de pont. Dan die andere krant, de Telegraaf, op de voorkant. Ja, schip in met de pont. Dat verhaal dus, wat ik al zei, zou hier nog komen? Nou, nee, mensen wachten gisteren in een hokje op het station Amsterdam Centraal, vergeefs op de pont. Dan de politiek in Den Haag. De baas van de Tweede Kamer, oftewel de Kamerprezes, is woest op XR, oftewel Extension Rebellion. Het presidium van de Tweede Kamer wil de verstoring van debatten door demonstranten harder aanpakken. Nou ja, Ruben Brekelmans die heeft al kritiek op jonge part-timers. Er moet meer gewerkt worden. Nou, er staat ook nog op de Telegraaf, of tenminste in de Telegraaf, een verhaaltje over meer werken in de koele uren. Want het moet makkelijker worden om op hete dagen met werktijden te schuiven. Als werknemers meer in de koelere uren werken, kan productiviteitsverlies door de steeds betere zomers worden beperkt. En dan, ja, toch nog maar even het sportgedeelte erbij pakken en op de voorpagina van de Telegraaf, tenminste het sportgedeelte van de Telegraaf. Rotterdammers slikken flinke nederlaag in Camp Nou. Dat gaat over de eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen van Feyenoord op bezoek bij het grote Barcelona. En Feyenoord was gisteravond duidelijk een maatje te klein. Het werd uiteindelijk 5-1. Andere Champions League-wedstrijd vanavond. PSV in Eindhoven thuis tegen Shakhtar Donetsk uit de Oekraïne. Vanavond 6:45. En PSV wil nu wel met 1 vlammen in Europa. Nou, we wachten af of dat allemaal doorgaat.

ze komen regelmatig, wat zeg ik, ze komen vaak terug in de muziekprogramma's hier bij Nunspet FM. En er is niks mis mee. Dit keer ging het over Honey Honey. Ja, een artikel waarvan ik denk, nou, luister even goed, want bij vermoeden van een kind in de criminaliteit is hulpvragen niet vanzelfsprekend voor ouders. Let op, een kind dat plots veel geld heeft, met meerdere telefoons rondloopt of nieuwe vrienden heeft, kan in de jeugdcriminaliteit zijn beland. Bezorgde ouders kunnen sinds afgelopen dinsdag anoniem melding maken bij het hulpplatform Keerpunt. En op die eerste dag, afgelopen dinsdag, blijkt al dat ouders behoefte hebben aan de telefonische hulplijn. We zijn dinsdag namelijk al 13 keer gebeld door een bezorgde ouder. En dat is aanzienlijk voor een eerste dag. Aldus woordvoerder Sjoerd van Bemmel. En die zegt, ja, er zijn steeds meer zorgen over jeugdcriminaliteit. Uit landelijke cijfers blijkt namelijk dat criminele jongeren niet steeds jonger worden. Wel is er tussen 2017 en 2023 een stijging te zien bij sommige vormen van ernstig geweld. Die stijging neemt sterker toe onder minderjarigen dan onder jongvolwassenen. Pedagoog Ingborg Dijkstra die stelt dat ouders vaak eerst zullen ontkennen dat hun kind mogelijk iets crimineels doet. Ja, je bent met niemand zo verbonden als met je kind, zegt ze. Ouders kunnen ook bijvoorbeeld denken, ach, alle pubers doen dit. Of, nog sterker, ik heb vroeger ook geëxperimenteerd. Volgens de pedagogen, mevrouw Dijkstra, kan dat een manier zijn om angst en schaamte even buiten de deur te houden. Pas later komt de vraag of hulp misschien toch nodig is. Nou, kijk eens aan. Dus als je kind zegt, oh, pa of oma, ik heb ingeschreven voor die nieuwe vouwtelefoon van Apple. Het ding kost een roodje of vier. Nou, dan moet je even achter je oren krabben. Goed, we gaan zo dadelijk luisteren naar een liedje van Rutger van Barneveld, De Zwoele Zomernachten, en daarna de hoofdpunten uit het journaal van 7 uur.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en Knooppunt Hattemerbroek.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Patricia Pai en Who Let the Heart Egg In. Ja, Patricia Pai, die kun je kennen van de Addams Family. Ja, en toen die eerste serie, die eerste Addams Family... Nou, toen ging het duidelijk beter met de familie Curry Pai... dan de aflevering die momenteel dan op tv is. De serie, de Addams Family. Ik heb het idee dat de hele boel behoorlijk naar beneden is geboerd. Nou ja, of dat zo is, ik weet het niet. En... Ja, wat Adam betreft, die is neergestreken natuurlijk een hele tijd geleden al in de Verenigde Staten en heeft daar het licht gezien. Nou, kijk eens aan, ja. Ik zal er geen commentaar op leveren, maar nee, het gaat allemaal niet meer zo heel goed met die Addams Family, als we tenminste de beelden bekijken. Ik heb er een klein stukje van gezien. Goed, dan heel wat anders. Het voetbal van gisteravond en van vanavond. En dan heb ik het over de Champions League. Nou, Noah Lang, die kennen we, die voetbalt in Italië, maar hij mist de Champions League kraker met Napoli vanwege een disciplinaire straf. Hij heeft weer wat gedaan. Liverpool, die heeft gisteren gewonnen. En ook Paris Saint-Germain heeft uitgehaald. Dan, een machteloos Feyenoord heeft een ruime nederlaag geleden bij Barcelona in de Champions League. Doelpunt van Sam Stijn. Ik wou zeggen Stem Sein, maar nee, hij heet Sam Stijn. En die evenaart zijn vader met een goal gisteravond tegen Barcelona. Want hij dacht bij zichzelf, dit moet mij ook ooit lukken, en dat is dus gisteravond gebeurd. Nou, zijn er dan helemaal geen positieve dingen te melden over Feyenoord gisteravond? Ja, nou ja, positief. Na 3 minuten al achterstaan met 1-0 tegen Barcelona. Feyenoord-watcher Gerrit Rekers, die zat nog niet eens op de bank. Nee, die was nog wat aan het rommelen. Koffie klaarmaken en dat soort dingen. En ja, toen komt hij bij de tv. Toen was het al 1-0 voor de tegenstander van Feyenoord. Ja, dat kan ook gebeuren. Nou, de trainer van Feyenoord, natuurlijk Van Bronckhorst. En de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Die hebben gisteren genoten van de wedstrijd. Ja, Hansi Flick natuurlijk, omdat zijn Barcelona won. Maar hij heeft ook genoten van het lef van Feyenoord. En zowel Van Bronckhorst als Flick waren het samen eens. Feyenoord hoort thuis in de Champions League. Nou, kijk eens aan. Dan wordt er vanaf morgen ook weer hard gereden met Formule 1-auto's in Spanje. En dit keer niet op het circuit van Barcelona, maar wel een stratencircuit in Madrid. Want het Formule 1-circus strijkt voor het eerst neer op Circuito de Madrid. Een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid. Dat betekent dat de Grand Prix van Spanje voor het eerst sinds 1990 niet plaatsvindt op het circuit de Barcelona-Catalunya. Nou, kijk eens aan. Dat zal even wennen zijn voor Max Verstappen, die 4 keer de beste was in Barcelona. Waaronder zijn debuutzegen in 2016. Nederlandse overwinning in Madrid zou gezien het huidige seizoen een grote verrassing zijn. Nou, wanneer rijden ze daar? Morgenmiddag om 2:30 tot 2:30 de eerste vrije training en morgenmiddag van 5 tot 6 de tweede vrije training. Dan zaterdag van 1:30 tot 2:30 de derde vrije training en dan zaterdagmiddag om 4:00 de kwalificatie. En dat gaat allemaal om natuurlijk het EGI en de echte race is aanstaande zondagmiddag om 1:15, oftewel 3:00. Goed.

Oh, Sven Versteeg op donderdag, blikkendag. En het is nog niet eens vrijdag. Oh, de vrijdagmiddagborrel. Oh nee, de vrijdagmiddagborrel gaan we het niet over hebben. Ja, we hoorden het in dit nieuws ook al. Steeds meer Nederlanders zijn lid van de BIEB. Oftewel de bibliotheek. En dan vooral jongvolwassenen. Het aantal Nederlanders dat lid is van een bibliotheek is verder toegenomen. Vooral onder jongvolwassenen groeide het aantal lidmaatschappen. In die categorie ging het vorig jaar om een stijging van bijna 22%. Hebben we daar ook getallen van? Jazeker. Ruim 3,8 miljoen Nederlanders waren in 2025 lid van een bibliotheek. En dat is 3% meer dan een jaar eerder, melden statistiekbureau CBS en ook de KB. En dat is de Nationale Bibliotheek. Het aantal 18 tot 30-jarigen met een abonnement op een bibliotheek steeg van zo'n 260.000 naar bijna 320.000. En dat is heel snel gerekend een toename van 21,8% in een jaar tijd. Het aantal 40'ers en 50'ers bij een BIEB daalde licht. Volgens de onderzoekers doen bibliotheken er veel aan om toegankelijker en aantrekkelijker te worden. Zo hebben 3 op de 4 bibliotheken een gratis lidmaatschap of een abonnement met korting voor sommige volwassenen. Ook zijn er bibliotheken waar alle volwassenen gratis lid kunnen worden. Er zijn ook bibliotheken waar een koffiemachine staat. Alleen, ja, die wordt meestal alleen maar gebruikt door de medewerkers. En als je als klant bij de bibliotheek komt, is het eigenlijk niet de bedoeling dat je daar een bakkie neemt. Het aantal kinderen trouwens met een BIEB-pas nam ook toe. Ongeveer 2,4 miljoen minderjarigen zijn lid. En dat komt neer op 3/4 van alle kinderen. De bibliotheken hadden vorig jaar, hou je vast, 22,4 miljoen boeken in hun collectie. En dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder. Nou weet ik niet of ze geen nieuwe boeken hebben gekocht of dat ze, als ze nieuwe boeken kopen, ongeveer datzelfde aantal aan oude boeken wegknikkeren. Zou kunnen. Het aantal cd's daalde met 20% naar ongeveer 437.000. En het aantal tijdschriften nam met 5% af naar zo'n 687.000. Die exemplaren werden ruim 54 miljoen keer uitgeleend. Dan de luisterboeken, die zijn ook in trek. Het aantal ingesproken boeken in de collectie groeide met 14% naar ongeveer 17.000. Die luisterboeken werden in totaal 2,9 miljoen keer uitgeleend. En dat is 11% meer dan een jaar eerder. Het aantal e-books groeide met zo'n 8% naar bijna 50.000. En het aantal uitleningen steeg met 3% naar zo'n 6 miljoen. Het aantal bibliotheeklocaties is ook belangrijk, nam met 25 toe naar 1283. En dat is het grootste aantal sinds 2014. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door geld van het Rijk. 6 gemeenten hebben geen BIEB. Dat zijn Alphenkaam in Noord-Brabant, Blaricum en Uitgeest in Noord-Holland, Mook en Middelaar en Roerdalen in Limburg en Roosendaal in Gelderland. En terwijl ik dit verhaal over de bibliotheken zit te lezen, denk ik bij mezelf, wanneer ben ik eigenlijk voor het laatst in de bibliotheek geweest? Ja, dat is heel lang geleden. Dat was toen, was de openbare bibliotheek hier in Nunspeet nog aan de Laan. Tegenwoordig natuurlijk in de Veluwe, maar toen nog aan de Laan. Het gebouw waar nu de Harmonie in zit. En ja, boeken van de Kameleon en Arezoog. Ja, dat was eigenlijk mijn favoriete boek of favoriete boeken bij de bibliotheek. Ja, daarna ben ik nog wel eens bij de nieuwe bibliotheek van de Veluwe geweest voor wat hulp bij digitale dingen. Want dat kan daar ook.

Rolling Stones en hier is Rainbow. We gaan even naar de Amerikaanse politiek, want Donald Trump houdt de kiezers een worst voor. Oh, en wat is dan die worst? Nou, geen hard worstje, nee. Het is $5000 per persoon bij de winst van zijn partij, de Republikeinen. Want als de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in november aanstaande de meerderheid in het congres behouden, krijgen Amerikaanse volwassenen $5000 uitgekeerd. Dat beloofde president Donald Trump bij de opening van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in het Texaanse Dallas. De Republikeinen houden doorgaans elke 4 jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen een groot partijcongres. Dit jaar besloot de partij eenzelfde evenement te organiseren voor de tussentijdse verkiezingen, zoals ik net al zei, in november aanstaande. Hoewel Trump in november niet op het stembiljet staat, neemt hij het tijdens het partijcongres wel een centrale positie in. Op die manier hopen de Republikeinen hun partij te redden van een verkiezingsnederlaag en de meerderheid te behouden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dan die uitkering van $5000. Dat is omgerekend zo'n €4297 per persoon, moet daarbij helpen. De president noemt dat een Trump-dividend. Het is onduidelijk trouwens hoe hij die bonus wil gaan betalen. Verenigde Staten tellen ongeveer 240 miljoen volwassenen, waardoor het totaalbedrag uitkomt op zo'n $1,2 biljoen. Ja, biljoen dollar, hè. Daardoor toonden ook enkele partijgenoten zich sceptisch over het plan. Ja, hoe hij dat wil betalen, misschien komt hij dan wel aan het eind van het liedje met het verhaaltje. Ja, nee, maar ik heb het gezegd, alleen maar degene die op mij stemmen, die krijgen die $5000 zomaar kunnen. Hij zal er ongetwijfeld een mouw aan weten te passen. Volgens Trump, wiens waarderingscijfer in de peilingen maar net boven de 30% komt, hangen de kansen van de Republikeinen nauw samen met het verloop van zijn eigen presidentschap. Hij zei meerdere swingstaten te zullen bezoeken om Republikeinse kandidaten te helpen. Maar velen van hen zijn weggebleven van het partijcongres. Nou, kijk eens aan. Behalve voor Trump was er ook veel aandacht voor de Democratische Partij. Die werd neergezet als gevaarlijk extreem links. Tijdens de opening werden de Democraten door meerdere sprekers socialisten, communisten, radicaal en raar genoemd. Trump stelde voor om ze Democraten te noemen, omdat hun beleid zo slecht is. Nou, in het Oval Office en in de Situation Room vertelden adviseurs van Trump, de president, dat Teheran zich kan blijven verzetten tegen Amerikaanse druk en het conflict daardoor mogelijk tot na de inauguratie van een nieuwe president in januari 2029 kan duren. Het loopt alweer tegen het eind van het programma, tenminste het eind van het eerste uur. Betekent dat we zo dadelijk de reclamekar gaan starten. Het journaal van 8 uur komt langs. De Knuffelblad, natuurlijk Yves Berendsen, die gaan we weer beluisteren. En daarna het tweede uur van vandaag van de Veluwe. Start op, blijf luisteren naar Nunspeet.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
4: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
8: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de

0: meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim 1 biljoen dollar vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
0: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Midden van het land viel op de A1 Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
4: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
5: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
6: Lunch, diner, borrelen en stappen.
7: Bij de Stoof valt alles te snappen.
8: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent...

0: onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
3: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
4: Van den Pol Mode.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies, onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
5: Dorpstraat 46 in Nunspeet. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: de Volendamse Cats. Sorry, sorry, sorry, ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik weet een hele hoop luisteraars dat die dat ook waarderen. De Cats waren ze dit keer op de radio met La Diligence. Daarvoor de knuffelplaat voor vandaag. En wat een plaat, hè? Yves Berendsen uit De Beste Zangers, aflevering 1. Clouseau stond toen in het middelpunt. En Yves Berendsen, hij zong dus het nummer Verlangen. En dat is nu de knuffelplaat vandaag op deze donderdag, de 10e september. Van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe Stadop. Wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk de Hollandse klompplaat laten horen. Ik kan je alvast vertellen. Herman Lippikoff en hallo, goedemorgen Holland. De verjaardagshoroscoop komt langs voor diegenen die vandaag donderdag 10 september jarig zijn. We kijken ook naar de website van RTV Nunspeet. Onder andere het verhaal over de A28 die weer is opengesteld. Mehdi, een van onze dames van de nieuwsredactie, is vannacht hoogstpersoonlijk wezen kijken en ze kon gewoon doorrijden. Nou, kijk eens aan. Het hele verhaal zal ik zo dadelijk erbij pakken. En natuurlijk straks, iets na 8:30 is dat, oh, de dagelijkse Roy Orbisonplaat. Laten we die alsjeblieft niet vergeten. Nee, nee, nee, er ligt hier een briefje. Ja, trouwens, er liggen meer briefjes hier. Ik zal niet alle briefjes oplezen, maar het wordt, nou, waarschuw ik Henry Slijkhuis alvast voor, die straks tussen 9 en 12 hier met de donderdagochtendkracht zit. Henry, er liggen een hele hoop briefjes. En wat je ermee doet, doe je ermee. Er ligt ook één briefje waar duidelijk niet op wordt gelet. Er ligt ook een heel eindje naar achteren. Nou, ik zal het er even bij pakken. Nogmaals, ik zal niet die andere briefjes allemaal oplezen. Maar er staat op, studiodeur helemaal open laten staan in verband met de warmte. En ja, als ik dan 's ochtends hier kom, staat de studiodeur dicht. En dan is het gigantisch warm. Ik weet het, er zijn ergere dingen. En prima, ik zal er niet over doorgaan, maar al die andere briefjes, ik zal me eraan houden. Goed, dan de klompplaat, een gezellig Hollands liedje. Altijd, nou ja, ik heb het hele verhaal al eerder deze week verteld. Die klompplaat, wanneer die eigenlijk ontstaan is. Dus ik zal dat niet weer vertellen. Ja, ik weet het, we vallen regelmatig in herhaling, maar dat doen we nu niet. Nee, echt niet. Dus we gaan gewoon luisteren, zoals ik net al vertelde, naar Hallo, Goedemorgen Holland van Herman Lippikoff.
1: Hollands. Herkenbaar. Met de klomp.

de Hollandse klomplaat. En Herman Lepikoff verantwoordelijk daarvoor met Hallo, Goedemorgen Holland. Ja, ik zei het net al, we kijken naar de website van RTV Nunspeet en we zien daar staan de A28 weer opengesteld. Het gaat over de Hardenbergerbrug, over de Arkervaart bij Nijkerk, en die is weer in beide richtingen open. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen dag en nacht gewerkt aan het herstel van de brug. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brugconstructie niet langer kon worden gegarandeerd. De ontstane gaten zijn met zand en grind gevuld en de fundering is daarmee opnieuw gestabiliseerd. Aanvankelijk werd verwacht dat de A28 uiterlijk vanavond, donderdagavond, zou kunnen worden opengesteld. Maar de werkzaamheden zijn echter zo voorspoedig verlopen dat de laatste afrondende werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd. Gemeente Nijkerk laat weten dat ook de onderliggende wegen, oftewel het Arkermeense pad en de Arkersluisweg, weer zijn opengesteld. Er wordt nu hard gewerkt om ook de Arkervaart, het water, waar dus die brug overheen gaat, zo snel mogelijk weer open te stellen voor de scheepvaart. Nou, ik zei het al, Mehdi, een van de dames van de nieuwsredactie, die is hoogstpersoonlijk vannacht wezen kijken en die heeft daar ook een foto gemaakt. En ja, nu is voor mij ook duidelijk die Hardenbergerbrug wat dat eigenlijk is. Want ik zat ook al een beetje te prakkezeren. Ja, wat is dat dan voor brug en waar ligt die en weet ik wat? Ja, het is gewoon de snelweg die daar over het water heen gaat. En dat is dan, ja, een brug. Dus vandaar. En dat weet ik nu omdat de foto erbij geplaatst is. Dus vandaar. Nou, zullen we het nog één keer zeggen dan? Die Hardenbergerbrug, dat is gewoon de snelweg die over het water gaat. En nou ja, met die snelweg was niks aan de hand. Alleen de pijlers van de brug, ja, dus eigenlijk ook de pijlers, maar die snelweg dan op rust, ja, die waren een beetje, nou ja, problematisch. Het is nu allemaal opgelost. En gelukkig, de Hardenbergerbrug over de Arkervaart bij Nijkerk is weer in beide richtingen open. Goed.

0: En it's not unusual. Daarvoor dus dat bericht over de A28 en de Hardenbergenbrug. Ik werd zojuist erop attent gemaakt dat die foto bij dat verhaaltje staat. Ik zei, ja, media is daar hoogst persoonlijk geweest. Heeft zij dan die foto gemaakt? Want die foto is gewoon een foto bij daglicht. Ja, kunnen we wel zeggen, ze hadden flitsen erop. Maar de foto die komt van Google Maps. Nou, in ieder geval dank voor het doorgeven van het berichtje door een oplettende luisteraar. Die heeft dus ook de website rtvnunspeet.nl bekeken. En zo hoort het ook.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag op deze donderdag de 10e september jarig zijn. Vandaag jarig staat erboven. Een prima moment om u op opnieuw werkterrein te begeven en uw ambities bij te stellen. U zult het als een gelukkige doorbraak beschouwen. Helaas zult u ook worden geconfronteerd met mensen die onbetrouwbaar zijn, ontwijkend of strijdlustig. Blijf, als dat kan, op de vlakte en vooral rustig. Nou, dat lijkt me een verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag jarig zijn, maar die kan ook zomaar ineens voor heel veel andere mensen gelden. Blijf, als het kan, op de vlakte en vooral rustig. Nou, in ieder geval diegenen die vandaag jarig zijn, ook namens de medewerkers hier van RTV Nunspeet, de hartelijke felicitaties. En een van die medewerksters is hier in de studio aanwezig, en dat is Anneke. En ook Anneke die zegt, doe ook maar de felicitaties namens mij.

Dat is waar, Corrie, zonder haar rekels. Ja, of nooit. Sjalala. Kijken we nog even naar het bericht over de transportvliegtuigen die hier over Nunspeet vlogen. Want inwoners van Nunspeet en omgeving kregen gistermiddag, woensdagmiddag, een bijzonder schouwspel te zien. 7, waaronder C-130 Hercules transportvliegtuigen, vlogen op lage hoogte over de regio. De toestellen die nemen deel aan de internationale militaire oefening Falcon Leap 2026. Door de lage vlieghoogte waren de transportvliegtuigen goed te zien, maar ook te horen. Vanwege de verwachte weersomstandigheden werden trouwens gisteren geen parachutisten gedropt. Falcon Leap wordt van 7 tot en met 18 september gehouden. Tijdens deze jaarlijkse oefening trainen militairen van de landmacht en de luchtmacht samen met collega's uit 10 andere landen. Ze oefenen onder meer met het droppen van vracht en parachutisten vanuit verschillende transportvliegtuigen. De oefening wordt georganiseerd door de, en nu komt het, 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt samen met internationale partners het luchttransport. Ik zou bijna zeggen, het is maar dat we het weten. Ja, het doel van Falcon Leap is om de samenwerking tussen de deelnemende landen te verbeteren. Militairen leren daarbij werken met elkaars vliegtuigen, materieel en procedures. Zo worden de eenheden voorbereid op gezamenlijke militaire en humanitaire operaties.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer, ANWB.
2: In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1... Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld... en de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken... is de vertraging 10 minuten op de A1. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein... ook 10 minuten vertraging en dat geldt ook voor de N50. Vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

no, no. Roy Elbersen en Anneke, waarvan ik je net al vertelde dat hij inmiddels ook hier aanwezig is. Onze vaste donderdagochtendkracht. Anneke die zegt, wat is dat nu voor oude ploorten? Ik zeg, ja Anneke, dat is Roy Elbersen. Wordt elke dag iets na 8:30 gedraaid hier in de Veluwe startop. Dus dan weet je dat ook weer. Ja, ze wist het wel, tuurlijk, dat zei ze, maar ze wou het gewoon even vragen. Provincie Gelderland organiseert op donderdag 1 oktober, duurt nog eventjes, een inloopbijeenkomst over de geplande rotonde op de kruising van de N310, de Stakenbergweg en de Nunspeterweg. Bezoekers die kunnen tijdens de bijeenkomst het voorlopige ontwerp bekijken en, heel belangrijk, ook vragen stellen. De nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren. Medewerkers van de provincie Gelderland en de gemeente Nunspeet zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten en vragen van omwonenden en andere belangstellenden te beantwoorden. Bijeenkomst vindt plaats donderdagavond 1 oktober van 7:30 tot 8:30... in het Fletcher Boutique Hotel de Mallejan aan de Nunspeterweg 70 in Vierhouten. Nou, zeg maar gewoon de oude Mallejan, hè? Dat weten we. Bezoekers die kunnen vrij binnenlopen. Ja, het zou ook een bak zijn als je daar entree moest betalen. En ze hoeven zich ook niet vooraf aan te melden. De provincie werkt momenteel aan het voorlopige ontwerp. Daarbij wordt onderzocht welke gevolgen de aanleg voor de natuur heeft. Ook wordt gekeken naar de ligging van kabels en leidingen in de grond. De resultaten zijn nodig om het ontwerp verder uit te werken en de benodigde vergunningen aan te vragen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in de zomer van 2028. De definitieve planning hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken, de vergunningprocedures en eventuele werkzaamheden aan kabels en leidingen.

koud en ook een beetje stout. Tijd voor ja, toch wel een triest bericht, wat ik ook hier lees op de website van RTV Nunspeet. Want op dinsdag 8 september is Maarten Zijbel op 87-jarige leeftijd overleden. Met zijn overlijden verliest Elburg een markante inwoner en de Nederlandse orgelwereld een bevlogen organist, organisator, publicist en liefhebber van het orgel. Zijbel was ruim 4 decennia organist van de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg en stond aan de wieg van het Nationaal Orgelmuseum dat hij in 1977 oprichtte. Ook buiten Elburg zette Maarten zich jarenlang in voor het behoud en de promotie van het Nederlandse orgel. Hij organiseerde orgelconcoursen en orgeltochten, was actief als bestuurder en schreef talloze boeken, artikelen en recensies over orgels. Voor zijn grote verdiensten werd hij in 1993 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2010 werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Elburg. Maarten Zijbel laat een indrukwekkende nalatenschap achter. Niet alleen in de vorm van het Nationaal Orgelmuseum, waarvoor hij zich tot op hoge leeftijd bleef inzetten, maar ook door de vele mensen die hij enthousiast maakte voor het orgel en de Nederlandse orgelcultuur. Maarten was ook medewerker bij de lokale omroep in Elburg voor het programma Het Orgeluur. Meer dan 520 uitzendingen, 10 jaar samenwerking en talloze verhalen over het orgel. Een periode om dankbaar op terug te kijken. Maarten Zijbel is niet meer, maar zijn stem en zijn verhalen blijven nog even klinken. Maarten Zijbel is 87 jaar geworden.

0: De Ruitjes Brothers. And you've lost that love and feeling. Bring back that love and feeling. Altijd leuk is dat als ze dan nog een keertje zingen. You've lost that love and feeling. Het is inmiddels 9:15. Je luistert nog, een aantal minuutjes naar de Veluwe start-up. Daarna is het tijd voor de donderdagochtendkracht met Henry Slijkhuis. En straks ook nog van 12 tot 2 het tussen de middagprogramma van 12 tot 2. Eet u smakelijk, Gerard Smit achter de microfoon. En Gerard wordt technisch ondersteund door Henry, die een lange zit heeft vanmorgen en ook het begin van de middag. Ja, laten we het eens over het weer hebben. Vanmorgen breekt de zon geregeld door. In het binnenland zijn er soms zelfs momenten dat de zon echt goed doorbreekt. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en in het westen is de bewolking zelfs een stuk dikker. Op een enkel spatje regen na blijft het vanmiddag droog. Zuidwestenwind die waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4 en het wordt een graad of 20. Vanavond en de nacht van donderdag op vrijdag neemt de bewolking toe en later valt er plaatselijk wat regen. Ook de wind die trekt wat aan. Morgen, vrijdag, is het bewolkt met wat regen. Later klaart het in het westen ook op en het wordt zo'n 19 graden. Dan het weekend moeten onze verslaggevers bij de verschillende voetbalwedstrijden de paraplu meenemen of misschien wel een regenkapje. Nou, in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Ik lag in mijn bed.

alles en ik zing als de zon schijnt. Nou, ik verdenk hem er wel van dat hij zo af en toe ook nog wel op andere momenten zingt als het wat slechter weer is. Nog één berichtje van de website van RTV Nunspeet. Eventjes was er onrust. Het inloophuis in Nunspeet zou na 3 jaar vertrekken van de locatie aan het Stationsplein. Voor sommige bezoekers voelde die plek inmiddels bijna als thuis. Iedereen was best wel van slag. Hoe moet dat nou? We missen deze plek. Het is hier zo warm en fijn. Zo vertelt teamleider Manon Broski. Maar na een week op de nieuwe locatie blijkt iets belangrijks gewoon mee verhuisd. Het familiegevoel. Sinds 1 september zit het inloophuis aan de Stationslaan 77. Voor diegenen die denken, Stationslaan 77, waar is dat? Nou, voor de oud-gedienden onder ons. Dat is de oude zaak van Kappenkamp. Dus, en dan niet de kapperszaak, maar de sigarenzaak dus daar. Kappenkamp, wie kent het niet van vroeger? De verhuizing was nodig omdat het steunpunt uit zijn jasje groeide. Mensen zaten steeds dichter op elkaar, waardoor soms te veel prikkels ontstonden. Ook bestond de kans dat het oude pand op termijn verkocht zou worden. De nieuwe locatie biedt meer ruimte voor activiteiten, groepen en workshops. Toch was volgens Manon vooral 1 vraag spannend: zou de sfeer hetzelfde blijven? Nou, die sfeer die is er nog steeds, dus wat dat betreft, daar is niks mis mee. Het hele verhaal kun je lezen op de website van RTV Nunspeet. Het zit erop, de ochtendstart voor deze donderdag. We spreken elkaar weer morgenochtend tussen 7 en 9. Zo dadelijk de donderdagochtendkracht met Henry Slijkhuis. En van 12 tot 2 eet u smakelijk met Gerard Smit en ook met Henry als technicus.

0: Delufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
2: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737.
1: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
3: Is wat Parasoleil u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasoleil u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasoleil. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasoleil.nl.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
6: Van den Pol Mode.
7: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd...
8: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
9: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
10: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
9: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
10: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor. En dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei...

0: Zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy, omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk, omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro.

0: Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca- en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de wijngaard waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3:00 is de bad-eentjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 'S Avonds is er van 5 tot 11 live in de woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regioactueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een maat

0: matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar AE Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen.

0: tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: AE Radio.
3: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 22:30 vanaf de Putweg. 's Avonds is er van 5 tot 11 live in de woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen, waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de Wijngaard, waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tablootje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3 uur is de bad-eentjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar AE Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente

0: Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. En er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. De afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: café.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer.

0: Van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen.

0: van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 'S Avonds is er van 5 tot 11 live in de woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog en in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3:00 is de bad-eentjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9:00 ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de Wijngaard, waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie...

0: En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen

0: vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets.

0: op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij aflevering 566 van Xpodia. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. Hier in de studio zit uiteraard Gerrit Grietjes. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond, Peter.
1: Fijn dat je er bent. En fijn ook dank alvast aan Edwin voor die drie bijdragers die hij geleverd heeft vanuit Spanje. We hebben vandaag grote namen als Pink Floyd voor de vaste luisteraars. Airbag, ook wel een grote naam tegenwoordig. De Von Herzen Brothers hebben we weer op de lijst gezet. Big Big Train. En de blues is in handen van Gary Moore. Maar wij gaan van Moskou naar Californië.
2: Laten we dat maar doen, ja. Want het nummer of de naam van de band is Retreat from Moscow. Maar ze komen uit Engeland. En het nummer heet Saving California. Nou, internationale kan niet. Het album Dreams, Myths and Machines van Retreat from Moscow, dat komt uit 2023. Het album draait om enkele belangrijke thema's in de progrockmuziek: mythologie, toekomstbeelden, maatschappelijke spanningen en misverstanden. Het nummer dat je hoorde, dat gaat over verwoestende impact van kolonisten, conquistadores en missionarissen op de Native Americans in Californië. Ik vond dat een indrukwekkend nummer.
1: Is het ook. Ook een van mijn favorieten in de Xpodia database, moet ik zeggen. Dus, en wij gaan snel door naar Riverside. Het is een Xpodia klassieker wat mij betreft. Deprived, Irretrievably Lost Imagination van het album. Het iconische album Shrine of New Generation Slaves. Het gaat over escapisme. Het gaat over emotionele isolatie. Over verlies en schuld. Het gaat over de fantasie. Echt allerlei items die je kunt toeschrijven aan Marius Duda. De eemling in vervreemding. En dat is ook eigenlijk zoals hij zich waarschijnlijk de laatste tijd heeft gevoeld bij Riverside.
2: Bij Riverside en daarom ermee gestopt is.
1: En doorgaat als lunatic.
2: Zeker.
0: Een parel uit 50 jaar Prague. Rock, pop.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
2: We hebben Retreat from Moscow achter de rug, maar dat komt uit Engeland. We hebben Riverside achter de rug, dat komt van Polen. Het wordt toch echt tijd voor Spanje. Hier is Edwin.
3: Ja, Peter. En ik start vanavond vanuit Spanje met Baroque Project uit 2024. Met het album Time Voyager. Het album, dat is een reis door de plooien van de tijd, reizend door de duisternis van het verleden en de onzekerheid van de toekomst. Broken, dat is een nummer wat op dit live album staat, maar komt eigenlijk oorspronkelijk van het album Detachment uit 2017. Het nummer, dat is een emotioneel geladen symfonisch progrocknummer. Het draait om de rauwe, pijnlijke nasleep van een verbroken liefdesrelatie en het emotionele isolement dat daarop volgt. De muziek die is geschreven door bandleider en toetsenist Luca Sabini. En de songtekst die is weer afkomstig van gastartiest Peter Jones. Die is weer bekend van Camel. Geniet in ieder geval vanavond van het nummer Broken.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en grooves. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Gerrit heeft nu een nummer uitgekozen in live uitvoering, waar ik zelf een enorme fan van ben. Dus ik ben benieuwd naar het verhaal.
2: Nou, laten we dan eens het verhaal beoppakken. Het gaat om de Engelse band Life Science. En die bestaat al 20 jaar. Ze bracht niet veel albums uit. Maar die zijn dan wel de moeite waard. Ik koos voor het nummer voor het album Live in the Netherlands uit 2023. Het is een opname van hun optreden in poppodium Boerderij in Zoetermeer natuurlijk. Voorman John Young heeft in interviews wel eens aangegeven dat het optredens in Nederlands door het enthousiasme van het publiek extra dimensies geeft aan hun muziek. Ze komen hier dus graag en waren afgelopen februari ook al te zien en te horen in Zoetermeer. Je hoort het nummer Impossible en dat gaat over de relatie van John Young met zijn, hou je vast, Border Collies. Ja, daar kun je ook muziek over maken. Oh ja, en Dave Bainbridge, die je wel eens hoort bij Expedia, dat is een van de vaste leden van Life Science.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ik heb weer eens gekozen voor een Xpodia klassieker. Een nummer wat we toch eigenlijk best wel regelmatig draaien. Namelijk het nummer Beyond the Storm van de Von Herzen Brothers. War is Over is het album uit 2017. En dan denk je, Beyond the Storm gaat dus ook over het feit dat de oorlog voorbij is. Maar over welke oorlog hebben we het dan? En in dit geval gaat het over de oorlog in een relatie. Dit nummer gaat over de periode na een relatiebreuk. Over het missen. Maar ook het niet meer durven teruggaan. Het niet meer schoorvoetend terug, zeg maar. En kijken of er toch nog wat gerepareerd kan worden. Angst om de liefde te verlaten, maar ook de angst om zeg maar naar de ongelukkige liefde weer terug te keren en te kijken of er iets geheeld kan worden. Daar gaat dit nummer over, Beyond the Storm.
3: Ja.
2: Het is dus klaarblijkelijk met een klap uit elkaar gegaan en we hebben het lef niet meer om terug te keren. Eventjes om over na te denken, hier zijn Von Herzen Brothers.
4: Een parel uit 50 jaar Prague, rock, pop.

0: parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Edwin gaat ons meenemen naar een van de grootste bands die we natuurlijk kennen in het programma.
2: Ja, en deze bijdrage is van het album Metal uit 1971 van Pink Floyd. En dat geldt als een cruciale overgangsplaat naar hun latere tijdperk en markeert ook het moment waarop David Gilmour zijn stempel ging drukken op de band. Fearless, dat is een langzaam akoestisch gitaargedreven lied, geschreven door David Gilmour, maar ook nog door Roger Waters. De tekst die gaat over het positief omgaan met tegenslagen, moed tonen en het beklimmen van een soort steile heuvel, ondanks de kritiek van de buitenwereld. Het nummer dat staat ook bekend om zijn opbouw over het overwinnen van tegenslagen en eindigt met een veldopname van zingende Liverpool voetbalfans die You'll Never Walk Alone ten gehore brengen. De ironie is dat het idee kwam van de band, hoewel bassist Roger Waters een fanatiek fan was van de rivaliserende club Arsenal. Maar hoe dan ook, hier komt in ieder geval het nummer Fearless.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Xpodia. Xpodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Xpodia. Xpodia.
2: Het laatste nummer van het eerste uur leggen we in handen van Gerrit.
3: Ja, en daarvoor gaan we naar de Noorse band Airbag. We gaan naar het album A Day of the Beach. Op de hoes van dat album staan pluche teddyberen op kop in het zand. Veilige afstand, alle schade slaan. De track waar je naar gaat luisteren heet Machines and Men. Het is een kille beschrijving van een oorlog. De mens is onmachtig tegen de gebruikte machines.
2: Wauw.
3: Ja, somberheid, troef.
2: Ja, maar Scandinavisch, hè, kan bijna niet anders. Tot zo in het tweede uur van Xpodia.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
5: Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
2: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
5: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
6: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia.

0: Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van Xpodia, aflevering 566. Die we geopend zijn, Gerrit, met...
2: Ja, een band met een wat vreemde naam. Let See Thin. Ik kan er helemaal niks mee. Het zijn voor mij drie willekeurige woorden die achter elkaar gezet zijn. En dat is dan de naam van de band. Het is geen uitdrukking. Ik heb het nog geprobeerd uit te zoeken. Maar ik kom nergens toe. Maar de muziek is er niet minder op, moet ik zeggen. Het album Machine Called Life uit 2025... dat bevat 8 tracks met elk een zelfstandig verhaal. Over het leven, de vergankelijkheid, de dood... en hoe we kijken naar een snel veranderende samenleving. Het nummer dat je hoorde gaat over het menselijk leven in een snel verstrijkende tijd. The story of my life. De tijd gaat snel en dat ervaar ik zelf ook elke dag. Dus wat mij betreft een toepasselijk nummer.
1: Zeker weten. Zeker weten. We hebben straks nog Big Big Train. We hebben Millennium. Gleb Goliadin komt ook nog voorbij. Maar we gaan nu door met de Paradox Twin. De band rond Danny Sorrell. Het debuutalbum kwam uit in 2018, The Importance of Mr. Bedlam. En daar staat een nummer op dat heet Cycles. En dat is herhalen natuurlijk. In rondjes draaien. Patronen van vernietiging en herstel. Met buitenaardse complotten als basis. En ook buitenaardse controle als basis. Dat is allemaal heel erg space science fiction. Complottheorieën, allemaal samengepakt in het nummer Cycles door Danny Sorrell van The Paradox Twin.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Vrienden van de show mag je ze zo onderhand wel noemen.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Dat zijn wel stamgasten bij Expodia. De Engelse band Big Big Train. Keuze genoeg, want hun discografie is wel heel erg uitgebreid. Onlangs brachten ze bijvoorbeeld hun 18e studioalbum uit. Toch geef ik vaak voorkeur aan live-albums. Die vind ik net wat energieker en verrassender bij Big Big Train. Neem bijvoorbeeld het album A Flare on the Lens, live in Londen 2023. Deze 3-cd-box bevat tal van hun topsongs uit hun meer dan 34 jaar durende carrière. Een lens flare ontstaat als het fel licht direct in de lens van de camera schijnt en een waas veroorzaakt. Nou, als je dan weet dat het nummer heet Love is the Light, zou dat licht van de liefde dan door de lens op de camera schijnen? Ik weet het niet, maar het is wel een mooi nummer.
1: Het is zeker een mooi nummer. En als je ze live wil zien, ga dan vooral even 2 oktober naar de boerderij in Zoetermeer of 3 oktober naar de Pul in Uden, want dan zal Big Big Train live optreden.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Het leuke is, ik zit even naar het lijstje van vandaag te kijken. We hebben 15 nummers in Expodia in 2 uur tijd. En 14 nummers daarvan zijn van na 2010.
2: Leuk, hè?
1: Goed, hè?
2: Ja.
1: Ja, er wordt toch wel erg mooi werk gemaakt. Onder andere door de Poolse band Millennium. Tales from Imaginary Movies is uitgekomen in 2022. En dan kun je je voorstellen dat het gaat om progressive rock met toch een beetje cinematografische achtergrond en beelden die je daarbij krijgt. Een van die nummers is The Sounds of War. En dat gaat eigenlijk over... Het is plotseling oorlog geworden. Niets is meer zoals het was. Alles is volledig anders. En hoe vind je daarin de weg?
2: Ja.
1: En de makers van dit nummer en de makers van of de mensen achter Millennium hebben dit nummer live altijd de afgelopen tijd opgedragen aan de Oekraïne.
2: Dat is al best, ja.
1: Ja, want dat is daar ook wel van toepassing. Hier is The Sounds of War.

0: 95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ja, we zijn toe aan een bijdrage van die laatste, van Edwin dus. En het is ook zijn laatste bijdrage voor dit programma. En die besteedt hij aan een nummer dat we vaker hebben gedraaid en dat ook een van de Xpodia klassiekers is.
3: Southern Empire. Dat is een Australische progrockband, opgericht in 2014 door toetsenist Sean Timms. De muzikale stijl, dat is eigenlijk een mix van symfonische en moderne progressieve rock, beïnvloed weer door bands als Dream Theater, IQ, Transatlantic, maar ook door Stephen Wilson. Het tweede studioalbum, Civilization, dat komt uit 2018, bevat slechts 4 nummers. Hiervan heb ik gekozen voor Goliath's Moon. De tekst vertelt het verhaal van een hoofdpersoon die op een fictieve plaats, genaamd Goliath's Moon, een buitengewoon waardevolle diamant vindt, verborgen tussen het steenkool. Hij besluit deze unieke diamant te verkopen aan een mysterieus iemand. Later krijgt hij echter enorme spijt. En als hij de diamant terugziet op een markt, is hij inmiddels zo verarmd dat hij de prijs niet meer kan betalen, waardoor zijn kostbare bezit voorgoed verloren is. Thema dus: het menselijk tekortschieten, materialisme, verlies en diepe spijt. Mijn afsluiter vanavond is dus Goliath's Moon.

0: priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one.
1: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
2: Ja, mijn volgende bijdrage komt van iemand die geboren is in Sint-Petersburg. Nadat de Russen Oekraïne binnenvielen, vertrok pianist, componist en arrangeur Gleb Koljarin uit Rusland. Tegenwoordig woont hij in Engeland, maar hij speelde al vanaf 2011 in Europa. Hij werkte toen samen met bands als Carpaccio en Riverside. Sinds 2010 vormt hij samen met Mariana Semkina het duo I Am The Morning. Hier ook wel eens te gast bij Xpodia. Nu gaat het om zijn solo-carrière en wel om zijn debuutalbum uit 2018. Gleb Koljarin, getiteld moet ik zeggen. Hij kreeg hulp van enkele grootheden uit de progrock-scene. Wat dacht je van Nick Bex, Kevin Harrison en Jordan Rudess? Hoezo solo-album? Maar toch, je hoort het nummer Astral Architecture, waarop zanger Nick Moss van Antimatter nadrukkelijk aanwezig is.
3: En dan heb je toch een hele mooie combinatie te pakken.
2: Mag je wel zeggen.
3: Echt wel.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Ja, we gaan naar mooi en mooier in eigenlijk een beetje een soort bluesafsluiting van Expedia. Hoewel, Joe Satriani is niet echt blues. Het is gewoon lekker gitaarwerk. Gewoon rock, precies. The Elephants of Mars is het album uit 2022. En daar staat een nummer op dat heet E104 ST New York City 1973. Maar het is East Street, East of 104th Street New York City. En dat is het huis waar zijn vader opgroeide. En waar hij herinneringen heeft aan de sfeer uit 1973.
2: Ah.
1: Ja, East Harlem is dat. En dat is dus de titel en het nummer waar Joe Satriani zijn inspiratie vandaan haalde. En dat gaan we nu beluisteren.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: De afsluiter vanavond leggen we in handen van Gerrit. Dus ik zeg alvast dank aan Edwin in Spanje voor zijn bijdragers vanavond. Dank aan jou, Gerrit, voor je bijdragers vanavond.
2: Ja, graag gedaan en tot volgende week.
1: En luisteraars, tot volgende week.
2: Ja, we sluiten af met Gary Moore, Still Got the Blues for You, tussen haakjes daarachter. Nou, Gary Moore, wie kent hem niet? Ik vind eigenlijk die opening in dat nummer zo sterk. Dat grijp je gelijk bij de strot en je wordt als het ware het nummer ingezogen. En toch was het een soort van toevalstreffer. Hij had het nummer niet geschreven voor geld of platenverkoop, maar ontdekte dat hij in zijn kleedkamer altijd onbewust blues speelde. Hij zei, niemand had kunnen voorzien dat Still Got the Blues zou ontploffen zoals het deed. En Gary is een van de grootheden die op het podium mochten staan van het muziekfestival in Montreux dat jaarlijks plaatsvindt. Meer dan terecht. En luister nog maar een keer naar Still Got the Blues van het album Live in Montreux 2010. En het oorspronkelijke nummer komt uit 1993.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

afkomstig van het vijfde album van deze Engelse band Stormbringer. Ze komen uit Northamptonshire, om precies te zijn. Transcendence is hun vijfde album en daarop staat deze. Last night she filled the room with energy. Dat moet een mooie vrouw geweest zijn, kan bijna niet anders. Welkom bij Schouten van 8 en Uurtje Rock'n'Roll met daarin natuurlijk onze vaste onderdelen zoals daar zijn de Killer Classic. Gaan we 5 jaar terug in de tijd naar de EP van Nine Point. Die heet Ruthless, je hoort zo meteen het titelnummer. In de oeknal even iets verder terug naar het jaar 1971. Het eerste album van ZZ Top, dat heet ook ZZ Top's first album. Je hoort zo meteen Squank. En in de showcase zijn we toe aan een nieuwe showcase. Een nieuw album van Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 2. Komt uit het jaar 1988. Ook nog de Rock 13, maar dat later. Eerst even de laatste van Domic. Die heet Messenger of the Last.

gekomen uit Chicago. Gaan al meer dan 25 jaar mee. Rise Against, nieuw werk uit Katie Bar The Door. Je moet niet anders geloven wat ze zeggen. Doe je ogen dicht en count the days. En daarvoor hadden we Dominic, hij komt uit Chili. En hij is de boodschapper van de laatste woorden. Dat vind ik een mooie titel, The Messenger of the Last Words. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Niet heel ver terug in de tijd hoor. Naar een band die in 2025 in Nijmegen stond in het voorprogramma van Lacuna Coil. Ik ging speciaal voor deze band gericht naar Nijmegen. We hebben het over Nonpoint. Ruthless is de EP. Het jaar 2021. Killer, killer, killer. En dit is het titelnummer.

komen uit Helsinki, Finland. Plus Minus Zero, mooie bandnaam vind ik dit. Het heet Wasted, maar wat hij ook zingt... I will be free and I will be me. Hoe mooi is dat als je dat kunt zijn en als je dat kunt zingen. Plus Minus Zero hoorde je en de volgende non-point van de EP uit het jaar 2021. Titelnummer Ruthless. Ik zei het al, ze waren in 2025 in Nijmegen in de Rode Zaal. Ik ben even een t-shirtje bezig kopen. Toen zei ik tegen de gasten van... jongens, ik ben hier helemaal niet voor Lacuna Coil. Ik wil jullie al jaren zien. En nu heb ik de mogelijkheid, ondanks dat jullie in een voorprogramma zijn. Dus ja, geloof mij, ik ga onmiddellijk naar huis als jullie klaar zijn. Vonden ze leuk, kan ik je wel vertellen. Rock 13, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht en Nieuw binnenkomen... hoor je straks iets van Avatar, die heet Crying Fire. En dit is de band A Perfect Circle. Dat is natuurlijk de band van Maynard James Keenan. Die kennen we van Tool, maar ook van deze band. A Perfect Circle op de nummer 1 positie. En Starless.

0: zo benieuwd ben in de Rock 13, Avatar en Crying Fire. 1 december in de Gasthouwer in Amsterdam. Een inhaalconcert van februari, dat ging niet door. 1 december gaan ze nog een keer overdoen. En daarvoor op de nummer 1 positie, voor de eerste week op de nummer 1 positie, op Perfect Circle. En zij hadden het over Starless. Gaan wij voor de tweede keer terug hier in de tijd. En in de tijd, hier in Schoutenbedacht, laat ik het even goed zeggen. En we gaan wel heel ver terug in de tijd. We gaan naar het debuutalbum van een toch wel zeer bekende band, waarvan er al 2 van de 3 leden inmiddels dood zijn. Dan weet je wel over wie ik het heb. We gaan terug naar het jaar 1971.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: Het eerste album heet ZZ Top's First Album. Komt uit het jaar 1971. Dit

wonderen muziek. Elke keer weer Motionless in White. Weet me elke keer weer te verrassen. Soms gaat het alle kanten op. Keihard. En deze is prima. En textueel is die ook heel mooi. I would die, but I would never rest in peace als je van me af zou gaan. Hoe mooi is dat? En daarvoor ZZ Top uit het jaar 1971 van ZZ Top's first album. Je hoort een squang. Staat er vanaf een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat de hele wereld over. We zijn al in Finland geweest, Amerika, we zijn al in Duitsland geweest. En we gaan nu weer even naar Amerika. Dit is een familie, de familie Kiska. En dat zijn drie broers volgens mij. De zanger, de gitarist en de bassist heten allemaal Kiska. De drummer niet overigens. Het was een tijdje stil, maar hier is de nieuwe van Gravity Fleet. Gewoon lekker je ding doen.

0: naar Georgia. Gaan we al een tijdje mee hoor, 1999. Fozzy, zo heet de band. I know evil, I can see the devil inside you. En voor Greta Van Fleet, ik zei het al, familie van elkaar, niet allemaal. Zij hebben ook weer een nieuw werk uit. Dat heet Play Your Game. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bijna. Dat doen we gewoon nog trouw met de showcase. 4 weken lang 1 album. En deze week een nieuw album. We gaan terug naar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Ik zei het al, we gaan de hele wereld over. Soms zijn we heel veel in Amerika, soms zijn we heel veel in Scandinavië. We gaan nu even naar Duitsland. Halloween. Ik ga ze komende zomer, als het goed is, voor het eerst zien in mijn leven. Ik ben redelijk op leeftijd, kan ik een keer vertellen. En ik heb ze nog nooit gezien. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik kan het me in ieder geval niet meer herinneren. Moet wel een stukje rijden. Even naar Cartagena, Spanje. Maar goed, ik heb het er al voor over. We hebben het over Halloween en The Keeper of the Seven Keys Part 2. In de eerste week deze. You always walk alone.

Noorwegen, uit de Trondheim om precies te zijn. Gaan al meer dan 20 jaar mee trouwens. Target Fear, zo heet de band, en Shorelines, hun nieuwe. Een nieuwe album trouwens net vorige week uitgekomen. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1988. Halloween, The Keeper of the Seven Keys, part number 2. In de eerste week hoorde You Always Walk Alone. Zit daar weer op deze uitzending. We gaan even naar het Verenigd Koninkrijk voor de laatste. Dit is de Pure Reason Revolution. Spin like fire. Ik dank je. Tot volgende week. Doegie.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd. Een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M.